0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhouten zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhouten zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van de streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: We love Nienhoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieue grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, naar aanleiding van het offerfeest. Dus het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben en in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, hè, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, hè, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, hè, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Stodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Bestie Loco! Nog fouter, nog stouter!
4: Let me say yeah!
3: Met Too Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
5: Ah, shit. Here we go again.
3: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
8: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
7: Ah, dan doen we het allebei, hè?
8: Voilà.
9: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
10: Ninja Shopping.
9: Dubbel plezier van hier.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden?
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
9: Juwelier Nachtergale,
10: we helpen je graag.
11: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
12: In Nienhoven.
13: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
13: Ah wel, we doen het allebei.
12: Ja.
14: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
15: Ninja Shopping.
14: Dubbel plezier van hier.
15: Yeah, yeah. Radio Nienhoven.
16: We love Nienhoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemorgen.

Alex Warren met Fever Dream. Fijne dinsdagmorgen, de beste muziek bij je ontbijt. Boterham met choco of platte kaas, kopje koffie en Prince is dit. I would die for you.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Rosella met Everybody's Free bij Radio Nienoven. Nu, zondag is er een traditie voor de derde keer. Namelijk de kermiskosching in Meerbeke. Kosh op de plosh. Wat betekent dat? Wel, er wordt gespeeld in ploegen van 6 spelers. Inzet €30. En als je mee wil koshen, dan moet je inschrijven bij Café Tup. Daar in Meerbeke. Kaatstoernooi is er zondag vanaf 10:00. En in de namiddag is er een wedstrijd met oude glorieën uit de tijd van de topkaatssport op het Kaatsplein daar in Meerbeke. Fijne morgen, zometeen Shalamar, maar nu eerst Nathaniel Rateliff en The Night Sweat. Dit is Son of a Bitch.

0: van Shalamar. Zometeen de nieuwe Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 2 juni. Dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhouten zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
2: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
1: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum.

Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Het wordt vandaag een wisselvallige dinsdag in Ninove. Als je straks naar de dinsdagmarkt gaat, is een paraplu een handig hebben ding. Het wordt ja 20 graden deze middag, maar dan zakt het een beetje in. Dan gaan we naar 18 en een wisselvallige dag dus.

Adele, Chasing Pavements. Als je tijdelijk of langdurig minder mobiel bent, maar toch graag een boek leest of een film kijkt, dan komt de Bib van Nienhoven nu aan huis. Hoe werkt dat? Jawel, je moet je aanmelden via bib@nienhoven.be, een e-mail. En vervolgens neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking. Samen bespreken jullie interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's en cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald. Dus als je interesse hebt, een mailtje naar bib@nienhoven.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Goedemorgen.

Louis Capaldi, Someone You Loved bij Radio Nienhoven. Goedemorgen, dinsdag betekent dinsdagmarkt in het centrum van de stad Nienhoven. En uiteraard de beste muziek bij Radio Nienhoven. Dit is Vanessa Amorosi met Absolutely Everybody. Goedemorgen!

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Hammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.nl.

0: Rock the Casbah van de Clash bij Radio Nienhoven. Fijne morgen, vandaag 2 juni. Op de kalender van Thibaut van den Abele wordt teruggeblikt naar 2 juni 1953, want dan wordt Elisabeth II van het Verenigd Koninkrijk gekroond tot koningin. De eerste koningin die op televisie, of de eerste koninginskroning die op de tv wordt uitgezonden. Ja, dat is natuurlijk 1953 en alles ervoor. Ja, dat was nog niet zo echt op tv. Hè. Als je de Crown hebt gezien, dan weet je alles over Queen Elizabeth II. De Crown op Netflix. Hè. Birthday vandaag voor Wentworth Miller van de legendarische serie Prison Break. Hij wordt intussen 54 jaar. De tijd staat niet stil. Ook jarig is Hans de Boy, Annabel. Het wordt niks zonder jou. 68 kaarsjes blaast Hans vandaag uit. Ook jarig, of wie jarig zou geweest zijn tenminste, is Charlie Watts. Zou er 85 zijn geworden, drummer van de Rolling Stones geweest. En ook Johnny Weissmuller, ooit nog de Tarzan, zou vandaag jarig geweest zijn. Hij zou er 122 zijn geworden. Het allerbelangrijkste, als jij vandaag op 2 juni jarig bent, dan wens ik je een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven.

0: Police Can't Stand Losing You, Reggie en Laura Tesoro zometeen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
2: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben en in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedeguteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat daar ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
1: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale.
9: We helpen je graag.
10: We love Nienhoven.

Enrique Iglesias met Escape. Naar aanleiding van de 10e editie van Levensloop kan je gaan quizzen nu vrijdag, want er is een levenshoopquiz. Die wordt gespeeld in teams van maximum 5 personen. Deelnemen kost €30 per team. Je kan inschrijven via de link die je vindt op de Radio Nino of website bij de activiteitenkalender. Er wordt gequizd in de kerk in Terjoden, Treien, zoals dat ze zeggen. Nu vrijdag vanaf 8 uur.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemorgen.

0: gekomen.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark Willy K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Dan Johnny Cash van bij ons, Daan met Excess. Er staat hierover, die heeft een race van vacatures openstaan. Snel er even door, een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum, deskundige fiscaliteit, een deskundige ruimtelijke ordening, diensthoofd jeugd en sport, een vakman, vakvrouw, expert, elektricien, een deskundige coördinatie cultuur, erfgoed en evenementen en een projectverantwoordelijke BOA, whatever that may be. Als je interesse hebt in de vacatures en je wil het eens nalezen of ontdekken wat BOA is, dan kan ik je één adres aanwijzen. Dat is de website van de stad Nienhoven.

0: Commodores met Easy Like Sunday Morning. George Ezra met Shotgun hoor je zometeen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhouten zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
2: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat daar ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, hè, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt ik ben daar heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
1: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag. Yeah,
6: yeah. We love Nienhoven.
7: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is

Whitney Houston met Step by Step. Het wordt vandaag een wisselvallige, maar dat had je al gemerkt. Wisselvallige dinsdag in Nienhoven. Temperatuur tussen de 20 en de 18 graden. Het wordt 20 tegen de middag, maar dan in de namiddag door het weer, door de regen, zakken we naar 18.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Kharkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Harry Styles. Hij staat nog maar eens in de Johan Cruijff Arena. Donderdag en vrijdag in Amsterdam. American Girls was dat zijn meest recente single. Daarvoor Lady Gaga met Pokerface. Goedemorgen, Radio Nienhoven. Dit is AHA met Touchy.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.nl.

5 Seconds of Summer en Galantis met Lighter. Service Club Ronde Tafel 74, die organiseert opnieuw Mer du Nord Ninove. Dat is genieten van een glaasje bubbels, van kraakverse oesters en van artisanale garnaalkroketten. Je kan ervan genieten als ouder, terwijl de kids wat speelgelegenheid krijgen al daar aan de Abdijkerk, want daar vindt alles plaats in het Vestbarm straatje. Nu zaterdag van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds en uiteraard gaat de opbrengst naar sociale doelen. Mer du Nord Ninove dus nu zaterdag van 1 tot 8 aan de Abdijkerk. There's a

Avicii en Addicted to You. Het weer zit niet echt mee vandaag. We krijgen regelmatig wat regen. Er hangen ook wat onweersbuien in de lucht deze namiddag. En de maximumtemperatuur die schommelt rond de 18 à 19 graden. Het nieuws uit jouw stad komt eraan. Eerst nog deze klassieker van Aretha Franklin. Dit is Think.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhouten zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, naar aanleiding van het offerfeest. Dus het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
6: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
9: Love Minoff. I said it.

0: Fijne dinsdag vanmiddag 2 juni vandaag. Het is de internationale dag van de sekswerker. En het is ook wereld-eetstoornisdag. Alleen maar de beste muziek hier bij de Radio van Stad. Prince staat klaar met Purple Rain. Radio
1: Danny de Mam.

Nou, zo is er toch maar één. Prince Purple Rain was dat. De jeugdhuis De Kreschel organiseert opnieuw een feestje nu zaterdag. Daarover zometeen meer. Eerst Stacey Orrico en deze Meteor.

Stacy Orrico. Heel wat jongeren zijn aan het studeren op dit ogenblik. Nu, als je eens wat afleiding wil als student. Nu zaterdag organiseert Jeugdhuis De Kreschel opnieuw een vijf. Back to the Chalet 2.0 met DJ Stoffel en Jean. Zij gaan achter de draaitafels staan. En Nick en Hans, die zorgen voor de best getapte biertjes. Back to the Chalet 2.0 dus in Jeugdhuis De Kreschel. Nu zaterdag vanaf 8 uur 's avonds. Jeugdhuis De Kreschel vind je aan de Herasbergse straat hier in Nienhoven.

Radio Nienoven. Alleen maar de beste muziek en het nieuws uit jouw stad en uit de hele wereld. Een nieuwsbulletin met internationaal nieuws komt er zo dadelijk aan.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Fijne voormiddag, Radio Nienoven. Voor wie langs de N405 rijdt, steenweg tussen Nienoven en Denderleeuw, die zal de komende dagen wat hinder ondervinden ter hoogte van de voormalige schroothandelaar aldaar. Want het fietspad wordt er hersteld. Er zijn aanpassingen voorzien tijdens die werken voor voetgangers en fietsers, zodat die veilig kunnen gebruik maken van de weg en voor het gemotoriseerd verkeer daar op die steenweg tussen Denderleeuw en Nienoven zijn er tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Zo kunnen auto's en motoren beurtelings langs de werfzone rijden. Dit is Yannick, c'est soirée là.
1: Que tous ceux

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
4: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
5: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
4: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
6: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten,

Dat was Samber met Home Wrecker voor wie kids heeft. Die tussen 3 en 5 jaar jong zijn. Wel, je kan ermee naar de Nienhofse BIP nu zaterdag. Voor een voorleesuurtje. Thema deze keer is verkeer. Dat voorleesuurtje is helemaal gratis. Zaterdagvormiddag om 10 uur vooraf inschrijven. Is trouwens niet nodig. Locatie dus de Nienhofse bibliotheek hier op de Graanmarkt. Radio Nienhoven met straks Maroon 5 en Christina Aguilera. Maar eerst deze van Blackbox Fantasy.

Maroon 5 en Christina Aguilera. Als u zich afvraagt hoe het gaat met Christina Aguilera, wel, ze stelt het goed. Ze heeft nog een concert gehad begin vorige maand. Dan heeft ze in Oostenrijk het skiseizoen afgesloten met een spectaculair optreden op zo'n 2300 meter hoogte in een Oostenrijkse skigebied. En ze gaat nog heel wat concerten doen ook de komende maanden. Christina Aguilera, alive and kicking. Dus kunnen we helaas niet zeggen van deze John Lennon. Dit is Imagine.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedeguteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah, yeah.
5: Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Ed Sheeran met Camera. Het weer valt wat tegen. Vandaag maximum 19 graden. Het is zwaar bewolkt. Er valt af en toe wat regen uit. Kan ook een onweersbui zijn in de loop van de namiddag. Morgen dan krijgen we af en toe de zon te zien. Maar ook dan laat de temperatuur ons wat in de steek. Maximum 19 graden. En als er dan een buitje valt, dan is dat eerder voor 's avonds.
1: Danny de Man. Oeh.

0: zeker mee.
1: Nou, je krijgt vanzelf zin in de rest van de dag als je Radio Nino luistert. Dankzij al die beste muziek. Katie Tunstall, Black Horse en The Cherry Tree. En er komt nog meer aan. Higher Love van Steve Winwood. En deze Jason Derulo. Take you.

dat was nog eens Steve Winwood. 78 is hij vorige maand geworden en nog steeds actief. Zo zal hij te horen zijn op het nieuwe album van The Rolling Stones. Dat uitkomt op 10 juli. Higher Love was dat nog eens Steve Winwood. Dus sinds kort leent de Ninofse Bibliotheek ook e-readers uit. Zo'n e-reader, dat is een compact digitaal apparaat, een tablet zeg maar, dat bedoeld is om boeken op te lezen. Ze hebben er in onze bib 3 voorhanden en je kan zo'n e-reader met daarop 2 e-boeken lenen voor 3 weken. Alle gedetailleerde info hierover vind je op de website van de bib, of je kan er ook gewoon eens binnenlopen, hè, langsgaan en je informeren ter plaatse. Vandaag is de bib geopend.

Catalogeer die gerust maar onder de Vlaamse klassiekers. Dat was Wigbert met de Ebbenhouten Blues. Bjorn zometeen na het nieuws van 12 uur. Hello.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Goedemiddag beste vrienden. Het is tijd voor de lunchbreak.

Met de examenperiode in zicht worden studenten opnieuw overspoeld met studietips. Maar wat werkt er nu echt? Wel, eerst en vooral kies een studieplek waar jij je goed kunt concentreren. Ook samenvattingen kunnen helpen, maar enkel als je ze zelf maakt. En verder blijkt uit onderzoek dat regelmatig pauzeren belangrijk is. Tot slot is er één advies waarover de wetenschap het eens is: begin op tijd. Wie nog op zoek is naar een rustige studieplek, kan tot en met zondag 5 juli terecht in studiezaal Van de Berdam. Dat is aan de Brusselse Steenweg hier bij ons in Nienhoven. Studenten die kunnen er samen in alle rust studeren. De studiezaal die is op weekdagen open van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. En tijdens het weekend is dat vanaf 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Reserveren, dat is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Als je er meer informatie over wil, dan kan ik je verwijzen naar de Facebookpagina Studeren in Nienhoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Met het volgende nummer liet Novastar horen dat hij ook na meer dan 20 jaar carrière nog sterke popsongs kan schrijven. Joost Zwegers die staat bekend als een perfectionist in de studio. Aan sommige nummers wordt zelfs maanden gesleuteld voor ze goed genoeg zijn om uit te brengen.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat daar ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven.

Ik heb dan nog een opmerkelijk verhaal uit de muziekwereld. Zangeres Lisa Delbo die scoort onverwacht een groot succes in Brazilië. Een video van haar cover van What's a Woman van Vaya Con Dios, opgenomen in 2015, haalt daar bijna 12 miljoen views. Opvallend detail, in de clip schuift Delbo twee keer uit op een trap nog voor ze begint te zingen. En de beelden die blijven ook 11 jaar later populair en zorgen nog dagelijks voor reacties en vriendschapsverzoeken uit Brazilië. Got me.

neerde. Opvallend, terwijl veel dance-acts uit die periode verdwenen, bleef Milk Inc. moeiteloos grote zalen vullen. En dat was mee te danken aan de combinatie van Reggie's producties en de herkenbare stem van Linda Mertens, die ondertussen terug is.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Zo beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze dinsdagmiddag. Fijn dat je luistert.

spelletjesliefhebbers die kunnen op zaterdag 6 juni terecht bij Spelenclub Kierewiet. Dat is in buurthuis Kouterken in Okegem. Vanaf 7 uur 's avonds tot 11:30 kan je gratis kennis maken met een uitgebreide collectie bordspelen. Je kan met vrienden komen of ter plaatse nieuwe speelkameraden ontmoeten. Drankjes en versnaperingen zijn verkrijgbaar aan de bar.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Ik heb een van de grootste Eurodance hits aller tijden klaarstaan. Hathaway nam het nummer op in Duitsland, maar werd geboren in Trinidad en Tobago en groeide deels op in de Verenigde Staten. De vraag What is Love is na meer dan 30 jaar nog altijd wereldberoemd. Het antwoord, dat blijft een pak moeilijker. What is love?

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben en in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat daar ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben er echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Voor cultuurliefhebbers organiseert het Davidsfonds uit Haltert op zaterdag 13 juni een bezoek aan de ateliers van De Munt in Brussel. Een gids die zal je meenemen achter de schermen van het bekende operahuis. Het vertrek is voorzien om 1 uur aan het station van Haltert. Deelname kost €12 voor leden en €15 voor niet-leden. Vooraf inschrijven is verplicht en dat doe je door te mailen naar annemie.de.blesser@telenet.be.

het volgende nummer bewees Avicii dat dance perfect kon samengaan met folk- en country-invloeden. De zang die is van de Amerikaanse bluesgrass-zanger Dan Timinski, die veel luisteraars toen niet kende, maar wiens stem meteen opviel. Een onverwachte combinatie die wereldwijd miljoenen keren werd gestreamd.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemiddag.

goedemiddag. Used to Love was het van de Nederlandse DJ Martin Garrix, bijgestaan door de Australiër Dean Lewis. Het nummer werd een grote hit in Garrix's thuisland Nederland, maar het waaide ook over naar ons.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: weer. Festiloco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Wat een leuk melodietje. En daar die stem dan op van Olivia Dean. It's so easy to fall in love with me. Kunstplatform Ruimte 193 presenteert voor de eerste keer een duo-expo van Helga Verdoot en Christian van Raamdonk. Je kan de tentoonstelling gaan bekijken in Ruimte 193 op de Albertlaan 193 in Nienhoven. Zaterdag 6 juni en zondag 7 juni telkens van 2 tot 6.

haar om haar haar los te gooien, maar zijn voeten, ja, die gaan van links naar rechts. Overal de verkeerde kant op, zoals hij zelf zegt. Nielsen was het. En sexy als ik dans. Zometeen een update van het nieuws uit de stad. Eerst Anita White. Dit is Ring My...

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van de streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven.

Houdet dit en vooral van bij ons Milo en You Don't Know. Als je wil op de hoogte blijven van alles wat er reilt en zeilt in de stad, dan lees je dat op onze website radioninove.be.

band van Lionel Richie, The Commodores, met een hit uit 1981, Lady You Bring Me On. In het huis kunnen jong en minder jong elkaar bij een tas koffie of thee en een stukje taart beter leren kennen. Met de hulp van La Lorraine Bakery Groep werd ook een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem aan de Frans van der Perkaai nummer 2. Come on, get

muziek die letterlijk van de andere kant van de wereldbol komt. Natalie Imbruglia was het met Torn. Radio Nienhoven heb je aanstaan. Zometeen kijken we het weer en het nieuws. Eerst de muzikale samenwerking van Julia Michaels en Clean Bandit. Dit is I Miss You.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een goede namiddag.
4: Hello.

0: this life is.
1: Wat een mooie ode aan het leven. Better was het en How Beautiful This Life Is bij Radio Ninove. Je hoort ons via 95FM, DAB+, de stream van onze website en de app. Altijd en overal de beste muziek en het nieuws uit de stad. Zometeen Shepherd met Good Times na Gloria Estefan.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai,

En amuseert u nog een beetje. Ah, dank u. Shepherd was het in Good Times. Als je zelf wat organiseert met de club, de vereniging of de vrienden, dan mag je ons dat altijd laten weten en wij laten het aan Groot Nienhoven weten. En bovendien wordt je event of activiteit ook vermeld op radioninhoven.be. Stuur dus een mail naar agenda@radioninhoven.be waarin je kort uitlegt wat je precies organiseert. En vergeet ook je gegevens niet te vermelden.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van de streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum.

plaatje uit de categorie rode oortjes. Ja, de temperatuur die ging sowieso al wat stijgen met Another Level en Freak Me. Radio Nienhoven vanuit het Ninja Shopping Center. Er is hier morgen het een en ander te doen. Daar hoor je meer over na Milk Inc. en de Musical Youth.

jonge bende van de musical Huge scoorde met dit een wereldhit in 1982, Pass the Dutchie. Meer 80's elke avond bij ons van 8 tot 9 in 80's at 8. Het Ninja Shopping Center organiseert elke eerste woensdag van de maand een creatieve workshop. Dus ook morgen 3 juni vanaf 2 uur tot 5 uur is er een workshop ballonplooien. Je hoeft er niet vooraf voor in te schrijven.

De mama appelsapje van Michael Jackson's en Wannabe Starting Something zat erin verwerkt. Wij draaiden Rihanna nog eens. Waarom zouden we? Ja, misschien toch even onderbreken straks om 4 uur voor nieuws en weer, maar eerst nog muziek van Gorky en van Harry Styles.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros-Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerken aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Een goede namiddag.

Goede dit, Magnetic, nummer van het Noorse house trio De Bausa. Magnetic ontstond in een vakantiehuisje aan zee. Ondanks het zomerse geluid ontstond het nummer bij min 15 graden Celsius in een sneeuwstorm. Het kan verkeren natuurlijk. Goedemiddag. Niets dan goede muziek van nu nog tot 5 uur. Ben Kurt, ik begeleid je door de hits en het nieuws uit de stad. Dit is Robert Palmer, Addicted to Love.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden?
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: Hammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Oh shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

keken nog eens in de poppetjes van de ogen dankzij The Weeknd en In Your Eyes. Het is kermis in Meerbeke en ter gelegenheid van die kermis wordt voor de derde keer een kermiskoshing op het vroegere Kaatsplein van Meerbeke georganiseerd. Er wordt daar gespeeld in ploegen van 6 spelers. De inzet is €30 en inschrijven kan in Café Tube. Het kaatstoernooi vindt plaats zondag aanstaande 7 juni om 10 uur 's ochtends en in de namiddag is er een wedstrijd met de oude glorieën uit de kaatsport.

was niet een alledaagse samenwerking, maar kijk eens wat een hit ze scoorden. Ook alweer 9 jaar terug hoor, Lost Frequencies en James Blunt met Melody. Als je wil op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de stad, dan hoor je zometeen het nieuws uit Ninove na de Electric Light Orchestra. You got me.

0: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
1: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat daar ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
0: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah.
10: Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

grootste classics. Die hoor je bij Radio Ninove. En als je ervan houdt, wel, dan kan je er de ganse dag naar luisteren via onze website of de app. Want daar ontdek je ook onze andere digitale kanalen. Eén daarvan is Radio Ninove Classic Hits. UB40 hoorde je. Like

Ultrasonic met Lips They Move. Gelukkig maar of het zou stil zijn. Voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is en toch eens graag een boek leest of een film bekijkt, wel, dan komt de bibliotheek nu aan huis. Hoe werkt het wel? Je meldt je aan via bib@ninove.be. Vervolgens neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking. En samen bespreken jullie dan de interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's en zelfs cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald.

ze dan toch al goed kan dansen en je wil dat iedereen het ziet, ja, dan is het misschien beter om toch eens in de spotlights te staan. Dance into the Lights van Phil Collins was het. En dit was ook door de middag, want Tom staat er helemaal klaar voor de spits om 5:00. Tot morgen.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio Ninove.
2: Een hele goede namiddag.

Michael Hutchins en Inixus mochten na het nieuws van 5 ons programma openen met Need You Tonight uit 1987. En er waren hier ook al de Nightcrawlers met Friday. Zover zijn we nog niet. Het is dinsdag 2 juni. We zijn samen hier bij Radio Nino tot aan 80s at 8.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

The New Religion. Tot zover Baby Rexha. Naar aanleiding van de 10e editie van Levensloop Aalst wordt een Levensloophoop quiz georganiseerd. Er wordt gespeeld in teams van maximaal 5 personen. Deelnemen kost €30 per team. Inschrijven kan met de link die je terugvindt in onze activiteitenkalender op onze website radioninove.be. De Levenshoop quiz die vindt plaats in de kerk, al onbekend op de Gerardsbergse straat 79 in Terjodem. Dat is nu vrijdag en de quiz al daar. Die start 's avonds om 8 uur.

Coming Home Now van Doten. Wel, Marvin Gaye, die je hier op de achtergrond al hoort, die heeft ooit een huis gehad in Oostende. Dat noemt trouwens het Marvin Gaye huis. Ik ben het alles gaan bezoeken. En dit komt uit 1968. I hear it through the grapevine. Goedenavond.

0: Hij is op een heel ongelukkige manier aan het einde van zijn leven gekomen. Dat zal u wel weten, zijn papa heeft hem doodgeschoten. Nu ja, dat gebeurt nu van Marvin Gaye. Het uitgebreide weerbericht nu vanavond en aan het begin van de nacht zijn er tijdelijk brede opklaringen. Over het oosten vallen er evenwel nog onweerachtige buien, maar stilaan wordt het ook daar droger. Later vanavond neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door een reeks nieuwe buien met kans op een donderslag. De minima liggen tussen 9 en 11 in het zuiden en rond 13 à 14 graden in het centrum en aan zee. De wind is matig en aan zee soms nog vrij krachtig uit zuidwestelijke richting. Morgen verloopt wisselend tot zwaar bewolkt, met 's ochtends over het oosten nog kans op een onweerachtige bui. Elders is het vaak droog. In de late namiddag bereikt een nieuwe regenzone onze kuststreek. We halen maxima van 15 of 16 graden op het relief tot 19 graden in de Kempen. De matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind krimpt naar zuid-zuidwest met windstoten tussen 50 en 60 km per uur.
1: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
2: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten toch al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
1: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag. Yeah, yeah.
6: Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Missy Elliott hier bij de radio van Stad met For My People. En die 4, het wordt dan niet in letters, maar met het cijfer 4 geschreven. Je ziet het wel vaker in de muziekbranche. En dan nu Maroon 5 en Memories. Maroon 5 is een Amerikaanse popband uit L.A. En Adam Levine is de leadzanger van die band. Geboren 18 maart 1990.

een deskundige coördinatie cultuur, erfgoed en evenementen en een projectverantwoordelijke BOA. De volledige functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedures die kan je nalezen op de website van Stad www.ninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kustram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat die hen wilden controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.

Het begon voor Vanessa Paradis allemaal met Joe Le Taxi op heel jonge leeftijd. En het nummer wat je opende na het nieuws van Zes was Be My Baby, geproduceerd toen ze samen was en door Lenny Gravitch. En ook Taylor Swift was al van de partij met Appalachians. Een hele goede avond. Dit is de Radio van de Stad, nog samen tot 8 uur vanavond. Zie je wel? Ik heb altijd gelijk, dat weet je toch?

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

Voilà, dat weten we nu ook alweer. I Adore You van Huggle en Topic. Maandelijks, dus ook vanavond, presenteert Cineclub Lucifer een zorgvuldig uitgekozen film. Je kan vanavond in de CC de Plonome gaan kijken naar Silence. Het verhaal speelt zich af in het Japan van de 17e eeuw. Twee jonge jezuïetenpriesters reizen naar Japan om hun geliefde maar verwiste mentor terug te vinden. Cineclub Lucifer laat de film in om 8 uur. De film zelf begint 10 minuutjes later. Ik weet niet of er nog tickets beschikbaar zijn, maar toch nog even voor alle zekerheid surfen naar www.ccdeplomblom.org.

Dan een beetje een alle betekenissen kunnen hebben, hè? Die Fever Dream. Jawel. We kunnen het hem spijtig genoeg niet vragen. Daarvoor zitten we iets te ver weg. Dat was Alex Warren bij Radio Nino.

0: The Crusaders, oorspronkelijk een jazz-georiënteerde groep. En in 1979 nodigen ze Randy Crawford uit om de vocals te zingen van deze streetlife. Het werd een wereldhit dat jaar. Maar goed, we kijken even naar de weerkaarten. Momenteel 17 graden. Het is bewolkt. Bij een zuidwestenwind. Het voelt aan als 14 graden. Vannacht halve temperaturen rond die 14 graden die je nu aanvoelt. De zon komt morgen op 6:03. En als we naar morgen namiddag kijken, dan krijgen we hier 18 graden.
1: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
2: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat dan ook nog een keer laten afvoeren naar Rundak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
1: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Mino.

Ik werkte in de tijd toen De Lau stierf voor een firma waarmee ik met een kamionetje moest rondrijden. En die is gewoon op de radio en ik werd het even heel stil van. Ja, het was een artiest met The Scene en dit was Blauw van hen.

Een rijke zakenvrouw die toevallig nog een beetje kan zingen, neemt een broer van de Jacksons onder haar arm om samen een dikke hit uit te brengen. Jermaine Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Ze zouden er op voorhand nooit gedacht hebben dat het zo'n hit zou worden. En nog steeds eigenlijk. Ja, die regen, er is vanmiddag wat gevallen. Bij ons ook. Hopelijk bij jullie. Of misschien. Of wel goed. Je bekijkt het maar hoe je het zelf wil. Er zijn mensen die er naar snakken. En dan heb je er die zeggen van nee, voor mij hoeft dat niet. In het Overkophuis staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25. Ze kunnen er zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. En daarvoor moet je maar een keer hun sociale media checken. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. Ze vinden er ook een luisterend oor om over gelijk welke problemen te babbelen. Het Overkophuis van Nienhoven is gevestigd in de Kuip. Dat is aan de Parklaan 1 in Nienhoven aan het zwembad.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Andermaal, goedenavond.

10 jaar Meteor wordt volgend jaar gevierd in de Afasdom. En of deze Fleming er ook zal bij zijn en al zijn andere artiesten waarmee hij al een duetje heeft opgenomen, zijn zus in elk geval, ja, die kan niet ontbreken. Hè, Liz, dat kan toch niet. Dit waren ze, Fleming en Meteor, met Niet Nodig. En Bob Sinclair op de nieuws van 7 uur met The Love Generation. En zijn we niet allemaal een beetje The Love Generation? Er is nooit genoeg liefde op aarde. Ik ga niet de profeet beginnen uithangen, maar het is zo, hoor.

0: Jazz.
1: Was het tegen mij? Hopelijk niet. Stranger van Kenny Grace. En zaterdagavond staat er in Ockeghem iets te gebeuren waar ik weer naar uitkijk. Niet dat ik vandaar ben, dat zal u wel al weten ondertussen. Maar spellenclub Karawiet organiseert haar maandelijkse speelavond. En dat tussen 7 en half 12 in buurthuis het Katerke. Dat is de Katerbaan 28, het vorige voormalige schooltje en gemeentehuis. Jawel, dat hebben wij ook nog gehad. Ideaal voor wie graag de betere bordspellen speelt, maar ze thuis niet liggen heeft. Kom in groep of maak nieuwe vrienden tijdens een gezellige avond vol bordspelplezier. Maak samen kennis met de uitgebreide spellencollectie van Spellenclub Karawiet. Er is geen deelnameprijs te betalen en drankenversnaperingen zijn verkrijgbaar aan de bar. Je kan er zelfs een hotdog eten. Vraag dat maar eens aan mijn zoontje.

The Scripts featuring Will.i.am, de Hall of Fame. En als er een Hall of Fame moest zijn voor gewezen artiesten, dan past dit manneken zeker in dat rijtje. Jimmy Bohorn, bij ons bekend geraakt dankzij zijn hit Dance Across the Floor. Maar dat was niet het enige wat hij op zijn kerfstok heeft staan. Want dit bijvoorbeeld was de opvolger daarvan. Het werd ook bij ons weer een dikke hit, jawel.

0: De nieuwe summer van oud naar nieuw. We draaien hier van alles bij Radio Nienhoven. Dat was Undressed. Kort weer, 16 graden momenteel in Groot-Nienhoven bij Undressed wind. Het voelt aan als 13. En vannacht halve temperaturen rond de 14 graden. Het zonnetje komt morgen op 3 minuten over 5:30. En morgen in de late namiddag terug 17 graden.
1: Dinsdag 2 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nederhasselt is het nieuwe schoolgebouw voor stedelijke basisschool De Hazelaar officieel geopend. Daarin zitten 4 nieuwe klaslokalen voor de lagere school, 2 lokalen voor levensbeschouwelijke vakken, administratieve ruimtes en een polyvalente zaal die gebruikt kan worden als refter, binnenspeelplaats of multifunctionele ruimte. Toekomstbestendig dus. Langs de Ruiskensbroekbaan op de grens tussen Nienhoven en Denderhoutum zijn verschillende zakken slachtafval gedumpt. De zakken zitten vol ingewanden en wol van schapen, vermoedelijk geslacht tijdens het offerfeest vorige week. Burgemeester Guy Dazeleer is naar eigen zeggen gedegoûteerd door de acties.
2: Het is nogal evident dat dat slachtafval is van illegale slachtingen, hè, naar aanleiding van het offerfeest. Hè. Dus ja, het zijn blijkbaar een aantal moslims die contacten hebben in Brussel en in Nienhoven. Die blijkbaar ook heel goed hun weg kennen in Nienhoven, want ze moeten al van streek zijn om dat plaatsje daar, om dat natuurgebied te weten liggen. Dus ja, ik ben daar echt door gedegoûteerd. Dat is zowel geen respect hebben voor onze natuur en onze omgeving. Ze hebben ook geen respect voor het personeel van de stad die dat allemaal moet doorzoeken in deze omstandigheden en opruimen. De stad moet dat daar ook nog een keer laten afvoeren naar een dak, wat dat ook wel wat kosten met zich meebrengt. En daarnaast is het ook zo dat er veel onnodig dierenleed mee gepaard gaat, met die illegale slachtingen. Hè. Dus ik ben daar echt heel kwaad over en echt gedegoûteerd. Ja.
1: De zakken worden onderzocht naar eventuele aanwijzingen naar de dader of daders. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
3: We love Nienhoven.

Ja, ja, prima. Die werd hier bij ons bekend dankzij een hitje die scoorde samen met Reggie. Enfin, die geproduceerd werd en gemaakt werd door Reggie. Hier was hij samen met Lea Rue, de Code Rood. Hier is nog belangen, geen Code Rood. Alles ziet er nog tamelijk redelijk goed uit. En nu de typische sound van Jamiroquai.

It's So Easy Fall in Love with Me. Dankjewel, Olivia Dean. Het is weer de tijd voor het studeren voor de studenten. Jawel. En tot zondag 5 juli kunnen ze nog terecht in de studiezaal in de Berndam. Dat is op de Blussense Steenweg 13. Om samen in alle rust te studeren als het thuis niet lukt met te veel randlawaai of dergelijke. De studiezaal is op weekdagen geopend van 8 tot 10. En in het weekend openen ze een uurtje later. Dan is het vanaf 9 uur en ook een tweetal uurtjes vroeger dicht tot 8 uur. Een plek reserveren is niet mogelijk, dus zorg ervoor dat je 's ochtends op tijd bent. Meer info op de Facebookpagina Studeren in Ninove.

Er zullen vanavond weinig sterren te zien zijn aan de hemel, want het wordt bewolkt. The Sky Full of Stars van Coldplay. Zo dadelijk 80s at 8 en 90s at 9. Als u het goed vindt, dan ben ik hier bij jullie terug hier bij de Radio van Stad. Morgen om 5 uur. Salute!

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kustram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggge heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggge is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trost-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Eindhoven.
1: 95 FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trost-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Jurie Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minima tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.